patte et barouette. Hitze ton zorf en set ze psaille. Er klopt een kiek in de pot. Je moet u een beetje groensels kaasen. Salders en wortels en baluk. Wilde weten hoe dat vuurt wordt? Luister toen snor mijn recept. Des je soep, geen pap, maar een pla van uit uw Vlaanderen die zijn geld sugeren aan. Gepakt een papora, je doet er wat erba. En nu qua vers gegroenseld, een dore van een a. Je zet dat op een vier, en kookt dat met plezier. En zijn die kieken zoogde, geeft ons de pot morier.

diëtist was zo van uw groensoms. Want de kikkers die moet hebben. Ja, er valt me van dat bier. En het groensel dat is gesneden. In stukjes en broekjes van zuurgroet. Waterzee van kikkers. Meepetoeters en groensel. Het is geen soep, geen pap. Maar een pla vanuit uw Vlaanderen. Die zijn geld sugeren. Je pakt een pak pora. Je doet er waterba. En nu qua feste groensels. Een doren van een a. Je zet dat op een vier. Je kookt dan met plezier. En zijn die kieken zoogte. Geeft ons de pot morier.